0: dus een pinda. En dus een pinda was secundairs en was is dan dus primair?
1: Ja, dus secundair is sowieso een doodsrood. In die Bilder als primär, die Bilder als secundär sind.